Zoals je wellicht al hoorde, gaan veel nummers over Kaapverdië zelf. Over de opbouw en over de liefde voor het land. Over de onafhankelijkheidsstrijd, onder meer over Cabral. Maar ook andere onafhankelijkheidsstrijders worden geëerd, zoals Patrice Lumumba uit Congo in een track van Doche Toubarouche. Daarvoor spelen we een track van Bana, begeleid door Foch de Cabo Verde. En dat laatste, of die laatste, is wellicht de bekendste en meest succesvolle groep uit Kaapverdië. Ook Osha Pools, Anna Firmino en nogmaals Foch de Cabo Verde komen langs in dit stuk van het programma. Als u meer wil weten, ga dan naar onze site concertzender.nl voor de volledige tracklist.

Dit is nog steeds Concertzender met het programma Mariama, vandaag helemaal gewijd aan vintage klanken uit Kaapverdië. We sluiten deze uitzending af met nog wat nummers van achtereenvolgens Cabo Vercio, Ush Tubarush, Osha Puls, Afrika Star en Vosh de Cabo Verd. Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl.

Vanuit onze studio in het Muziekieuwgebouw is dit de concertzender met Éxitos Musicales. Vandaag deel 3 van Sonora Matancera en die gaat over Daniel Santos.

Het is 1950, het begin van de Epoca d'Oro. Een ruzie met platenmaatschappij Panart doet Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Matancera, besluiten met diverse geïnteresseerde maatschappijen in zee te gaan. U hoorde zojuist op het label RCA Victor de Guaracha, en dat was het kunstwerkje Déjala dar contra el suelo. Daniel Santos Betancourt is Puerto Ricaan en is de gast bij Sonora Matancera. Op het Cubaanse label Panart, Pan American Records, is zijn eerste opname in 1948 een bolero. Er is een huis te koop. Se vende una casita.

0: vende una casita.
1: De stem van Daniel Santos is op zijn minst typisch te noemen, maar zijn uitstraling is enorm. In de bolero is hij aandoenlijk, maar in de gekke guaracha over de snor van de kat zeer uitbundig. Bigote de gato. En het is overigens gebaseerd op een bestaand persoon.
2: Ja.

Hij wordt dan ook binnen de kortste keren enorm populair. Omdat Bienvenido Granda gewoon bij het orkest hoort, laat deze zich dat ook allemaal welgevallen. Guarachas over de gekste onderwerpen passeren de revue, zoals die over dat onnozele kind, El Niño Majadero.

Ook Sonora Matancera experimenteerde met instrumenten die je niet direct bij een Cubaans orkest verwacht. Zoals de bandoneon, bespeeld door de Argentijn Joaquín Mora. Het lied werd gecomponeerd om een 81-jarige zanger te eren die vanwege zijn leeftijd niet meer kon zingen. Een compositie van Daniel Santos, El que canta. Instrumenten die je niet direct bij een Cubaans orkest verwacht. Zoals de bandoneon, bespeeld door de Argentijn Joaquín Mora. Het lied werd gecomponeerd om een 81-jarige zanger te eren die vanwege zijn leeftijd niet meer kon zingen. Een compositie van Daniel Santos, El que canta.

Jorge Zamfir werd opgeleid door de beroemde Fania Luca. Zelf werd hij later ook orkestleider, bijvoorbeeld van het legendarische orkest Sierra Cirilla. En we gaan daar nog wel een keertje apart aandacht aan besteden. Weer later ging hij de wijde wereld in, waar hem een enorm succes ten deel viel. Talloos zijn de platen die van hem gemaakt werden, maar de opnamen die wij u nu laten horen komen allemaal van het oorspronkelijke Roemeense platenmerk Elect Record. Doña de Giale, hier is Jorge Zamfir.

Ook wordt wel gedacht dat het idee om de panfluit met een kerkorgel te combineren een westerse uitvinding is. Nee, maar dat is niet zo. Ook op de oude Roemeense platen van het merk Elect Record komen we Jorke Samfiert al tegen met een organist. En op die plaat speelt hij klassieke stukken. Hoe kan het ook anders? Hij heeft een klassieke muziekopleiding gehad. We kiezen voor een licht stuk van ruim 3 minuten en we horen hem met organist Nicolai Licaret en het stuk heet Anna.

Nu volgt, even als tussendoortje, een opname met doedelzak. Ja, echt. Dit instrument, dat in Roemenië cornemuse wordt genoemd, hoort tot de uitrusting van vele orkesten. Hier horen we Marin Cizar op de cornemuse in Rustemul.

Er zijn nogal wat van die virtuose naaispelers. Panfluitspelers, weet u nog? Ze zijn niet allemaal even bekend, maar hier hebben we Catalin Tricolea, die, als we de foto op de hoes moeten geloven, op een reuzennaai speelt. Vanaf zijn mond reikt het tot aan zijn middel en heeft 23 pijpen. We denken dat hij in het volgende stuk, dat uit 3 delen bestaat, af en toe wisselt van grote naar normale panfluit. Ook hier horen we weer verschillende dansvormen.

Meestal bestaat zo'n orkest, in dit geval van de naaispeler Catalin Tricolea, uit meerdere beroemde solisten die ook hun eigen soloplaten maken. Zo'n solovirtuoos is de violist Ion Dragoi, die u nu gaat horen met een ora en een serba in een medley.

Met het orkest, dat onder leiding staat van Gheorghe Samfir, horen we nu de violist Ion Dragoi, de Ora de Mina de Bataille.

We gaan nu over naar een ander bekend Romeins instrument, de cembalum of tambal genaamd. Heel wat virtuozen zijn ook hier in Nederland te zien geweest. En vooral ook te horen. Deze heet Tony Iordache. Ook hem vinden we op de plaat van Catalin Torcolea terug. Maar de opname die u nu gaat horen komt van een eigen soloplaat. Een brioel is een virtuose mannendans waarbij de mannen elkaar aan de riem vasthouden.

Nog een opname van Tony Iordache van dezelfde plaat, maar nu in een wat rustiger tempo. Pasanica de Soup Nori.

De cembalum of tambal is ook wel hakkebord genoemd. Het is een instrument van oriëntaalse oorsprong. Hij verving de piano. Bestaat uit ongeveer 123 snaren die in 35 groepen verdeeld zijn. Het werd bespeeld met door katoen omwikkelde stokjes. Een andere cembalumspeler van formaat is Paul Stinga. Hij heeft een eigen orkest en weer zitten daar de meest virtuose solisten op allerlei instrumenten in. Luister eerst naar Paul Stinga zelf met een hora wat de ronde betekent. Het woord zegt het al. De dansers van deze oude volksdans dansen in een gesloten of open cirkel. Hora della Crescenzi.

In alweer de laatste opname van deze uitzending komen enkele solisten uit het orkest van Paul Stinga voor het voetlicht. En op duizelingwekkende wijze worden de klarinet en maar liefst twee sopraansaxofoons bespeeld. Het gebeurt door Paul Sepsan op de klarinet en Francisc Novakiovi-Piuchu en Bodaita Stanescu. En die zijn beide op sopraansaxofoon. We komen zeker terug op de fantastische muziek uit de schatkamer van Elect Record. Nu dus Banatama en tot een volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

U hoorde Luis Bordón met de polka Paraguay, El Arpa y la Danza de mi Tierra. Dit stuk werd jarenlang gebruikt in een televisieprogramma over de folklore van Paraguay met muziek en dans. Nu is weer een paar opnames van zijn eerste LP, een polka en een guarania. En nog een polka.

In het programma van vorige maand noemden we hem al, de kerstplaat van Luis Bordon. In Zuid-Amerika worden dezelfde kerstliederen namelijk gezongen als in Europa en Amerika. De in 1961 opgenomen kerstplaat met al deze bekende kerstliederen was een enorm succes. De plaat wordt tot op de dag van vandaag elk jaar opnieuw uitgebracht. Te vergelijken met White Christmas van Bing Crosby. Hoewel het nog lang geen kerst is, laten we er drie nummers van horen. U hoort Jingle Bells, Stille Nacht, Heilige Nacht en O Denneboom. Al heten ze op de plaat anders.

En dat was de cd Cumbia d'Insomnia van Maguire. De volgende cd is Navida van zangeres Giozani. Giozani is de zangeres van Cordas do Sol, een zeer populaire groep in Kaapverdië. Navida is haar eerste soloalbum en we draaien drie liedjes. Die zijn gecomponeerd door Fred Desai en bewerkt door de bekende Kaapverdiaanse zanger-componist Théophile Chantre. Het eerste lied, Antes d'un congé, zingt zij in een duet met Fred Desai.

En het was de cd Navida van Chozani. We besluiten deze wereldmineralen met zangeres Carriese Fotso. Carriese komt uit Cameroen en begon haar carrière als achtergrondzangeres. Ze heeft veel muziekprijzen gewonnen en was vorig jaar te zien in Acoustic Africa, tezamen met Manu Gallo en Dobet Gnahore. Van haar cd Gwenge krijgt u 4 nummers te horen, Pouyebé, Mayole en Pac les Françaises. Maar we beginnen met Soa. Overigens kunt u de hele speellijst natuurlijk vinden op onze site bij Wereldmineralen. Onze site concertzender.nl. En dan vermeld ik u alvast dat dit programma is samengesteld door Caroline Claire.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ja, dit is de concertzender met Discover, met vanavond een echt collectors item. Luister naar de introductie.
2: Take this gone to well a horn. It was the crest when you was born. Your father's father wore it, and your father.

Helen Toe uit de debuut-LP van de Britse a cappella groep The Watersons was dat. The Watersons was en is een familiegroep. De zussen Lyle en Norma, broer Mike en neef John Harrison vormden de eerste samenstelling. Ze maakten een aantal albums voor ze uiteen gingen. In 1972 vond de reunie plaats en sinds die tijd traden ze met tussenpozen en soms in andere of verbrede samenstellingen op en legden hun muziek op talloze albums vast. In de genoemde breakperiode schreven Mike en Lyle Watterson diverse songs. Die legden ze vast op het keuzealbum van deze uitzending, Bright Phoebus. We luisteren naar een eerste selectie songs.

U hoorde onder meer de Fine Horseman van Lyle Watterson. Bright Phoebus is een voorbeeld van een excellent album dat op het moment van uitbrengen totaal genegeerd werd. De Wattersons hadden tot dan vrijwel uitsluitend traditionele liederen gezongen in hun kenmerkende archaïsche stijl. De fans pikten de moderne aanpak, inclusief toch bescheiden instrumentale begeleiding van onder meer Martin Carty, een aantal Fairport Convention-leden en Tim Hart en Maddie Pryor van Steel Eye Span niet. Bovendien was de helft van de oplage onbruikbaar vanwege een verkeerd gecentreerd gat in de vinylplaat. De exemplaren die wel afgezet werden zijn nu kostbare collectorstukken. Want de folkmuziek zelf evolueerde en de waardering voor de sterke composities van Lyle en Mike Watterson groeide. Hun nummers werden gecoverd en de vraag naar het album nam weer toe. Hier weer een volgend viertal songs uit Bright

Dat was Never the Same van Lyle Watterson. Ondanks de toegenomen interesse bleef een heruitgave uit. Dat had alles met een rechtenkwestie te maken. De opnamen van het oorspronkelijke label Trailer Records waren opgekocht door een verzamelaar. Die weigerde om duistere redenen de plaat opnieuw uit te geven, net als bijvoorbeeld de eerste albums van Nick Jones, die ook in zijn bezit waren. Ooit verscheen een kleine, duistere oplage op vinyl en rond 2000 doken enkele slechte CD-ROM-kopieën op. Bright Phoebus kreeg nooit een echte re-release, wat de status van het album alleen maar verhoogde. Hier de laatste vier tracks van het album.

Bright Phoebus was de start van een succesvolle schrijverscarrière van vrouw Lyle. In het volgende blokje laten we u drie van haar songs horen. De eerste, Song for Thirza, werd geschreven voor Bright Phoebus, maar kwam niet op het album terecht. Eerst een demoversie van Lyle uit 1970 en daarna hetzelfde lied gezongen door zus Norma uit een tribute album. In 2002 bewerkte een dozijn folk- en rootsmuzikanten de songs van Bright Phoebus voor het album Shining Bright, The Songs of Mike and Lyle Watterson. Daaruit ook Ivana Darling door Teddy en Linda Thompson met een gastrol van Van Dyke Parks.

Ivana Darling van Lau Waterson door Linda en Teddy Thompson en Van Dyke Parks. Lau Waterson overleed in 1998 tijdens het proces van opname voor een tweede album met zoon Oliver Knight. Mike overleed in 2011 kort na een optreden in hun oorspronkelijke woonplaats Hull. Norma Waterson is wellicht de meest actieve van de broers en zussen. Zij overleefde een serieuze ziekte in 2010. Als slot van deze uitzending het van Richard en Linda Thompson gekende, maar door Mike Waterson geschreven Mole in a Hole. Hier in de uitvoering van Blue Murder, dat zijn de Watersons en een andere a cappella gigant Swan Arcade. De resterende tijd is voor een instrumentale New Orleans Big Band geïnspireerde bewerking van de titelsong van het album. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Acoustic Roots. Heel hartelijk welkom. Het is ons, Hans Meerman en Karin van den Boogaard, een eer en een genoegen dit nieuwe programma van de Concertzender te introduceren. This is Acoustic Roots, a new Concertzender program for world music. And we are honored to welcome oud player Haitham Safia and friends in our first program. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag te gast niemand minder dan Haitham Safia, oudspeler. We zijn vereerd dat hij samen met een aantal andere artiesten Acoustic Roots ten doop wil houden. Hier zijn Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. So what?

Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. Dank jullie wel. We gaan jullie dit uur een heleboel keren horen. Haitham Safia bespeelt de Oet. Hij is geboren in Kafr Yassif in de Galilea. Dat ligt voor de kenners bij Nazareth. Wat de vraag meteen oproept of hij een Palestijnse Israëliër is of een Israëlische Palestijn. Maar dat horen we dan straks misschien nog. Hij maakte in 2001 zijn debuut in Nederland met een ensemble dat het moderne dansgezelschap Galili Dance begeleidt. En samen met hen toert hij door Europa. En in 2002 is hij cum laude afgestudeerd aan de Academy of Music and Dance in Jeruzalem. Zijn belangrijkste band zijn Quartet Promises en No Blues. En hij gaat van alle cd's die hij heeft uitgebracht, alleen, maar ook met zijn gezelschappen, gaat hij spelen in deze acoustic route. Straks gaat hij ook nog zingen in Anala Habibi, maar eerst horen we nu Vision.

0: Aytan Safia, oet. Marianne Noordink, nij. En Osama Miliri, percussie. En Aytan en Marianne nemen even hun plek in aan tafel hier. Ga rustig even zitten. Allebei, even bijkomen misschien.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk welkom allebei. Welkom.
1: Dankjewel.
2: In the first acoustic roots, we're proud to have you here. Aytan Safia en Marianne Noordink natuurlijk ook. Mm-hmm.
0: Fijn dat jullie er zijn.
1: Hartelijk dank. Thank you very much.
0: Aytan, je bespeelt de oet. Ja, je kan jezelf vertalen, hè? Dat is handig.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent Nederlandstaler in Engels.
1: Ja, zo is het.
0: Je bespeelt de oet. Wat is dat?
1: De oet, actually, it's like the grandfather of the guitar. Normally, they say historically, this is like coming after the guitar, and it has 11 strings, and it has like a pear shape, and I would say it is the main instrument in the Middle East. As the guitar in the West, it's the oud in the Middle East.
0: Ja, een Arabische luid noemen wij het, hè? Met een soort gitaar, maar dan met een korte hals.
1: Ja, maar daar heb je ook eigenlijk een Turkse oud, en het is eigenlijk bijna hetzelfde.
0: En dit is een prachtig exemplaar.
1: Dank u.
0: Wat is dit voor een oet? Is dit een bijzondere oet?
1: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt toen ik 13 was.
0: 13?
1: Dat was wel een beetje lang geleden. Nu ben ik bijna 33. Dus speciaal voor mij gemaakt. En dan de bouwer zegt, als je doorgaat met muziek, die gaat jou bedienen voor de klank, mm-hmm. maar ook visueel.
0: En speel jij altijd op deze oet?
1: Ja, die instrument gebruik ik altijd voor concerten. Maar als ik gewoon in een andere plek of ga ik gewoon oefenen, dan gebruik ik mijn andere instrumenten.
0: En niet om te oefenen deze?
1: Nee, die niet. Alleen maar voor concerten of net als deze.
0: Je bent er zuinig op.
1: Probeer ik ook wel.
3: Speciale gelegenheden.
1: Yes.
0: Ja, hoeveel heb je in totaal dan? How many oets you have?
1: Oh, a lot actually. Well, I have to start counting them. It might take some time.
0: Okay.
1: Like more than 10.
0: Oh, then I'll ask Marianne Noordink, what is a nij? We saw you playing on the nij. It's a different kind of flute than we know. What is it?
4: It's a reed flute. It's actually one whole piece of reed. And it consists of 9 segments, so 8 notes. Mm-hmm. And everything is open from the inside, except the first in the top where you blow. There's a small edge inside, so you can octavate and you can have some high notes, I think. And
0: where does it come from?
4: It's coming from originally, I think it was first found in Iran, but I'm not sure because it's so old. It's kind of 6,000 years old. Yeah.
0: Mm-hmm.
4: And
0: not this one, huh?
4: Not this
0: no.
4: one. No, no. and actually, it didn't change so much. It's still one piece of reed with 7 holes.
0: Yeah.
4: So that's. I think it's
3: very
4: basic. Cool. It's very basic and it's really nice because it's so natural.
0: Ja, yeah. And never changed. Dit is een oud instrument, al 6000 jaar oud. Ja, niet deze waar Marianne op speelde, maar het is in deze vorm is het al heel oud.
4: Yeah.
0: En het is, wat zijn nou 9 segmenten? 8 of 9 segmenten?
4: Ja, je hebt zeg maar 9 stukjes van het riet. Dat is een speciaal getal.
0: Mm-hmm.
4: En ze peilen dat helemaal aan de binnenkant open, behalve de laatste...
0: Ja.
4: Niet
0: het ziet eruit alsof je een beetje de scheefte erop speelt.
4: Ja, klopt. Je blaast eigenlijk naar de zijkant. Of ja, niet echt naar de zijkant. Je blaast vrij rechtdoor. Maar je luchtkolom die splitst zich op een verticale rand.
0: Okay.
4: Dus niet horizontaal zoals de fluit. Dwarsfluit bijvoorbeeld. Dan splits je lucht op een horizontale rand. Maar je is verticaal.
0: Hm. Jij hebt in Londen gewoond, hè? Dus je kunt dit ook even in het Engels uitleggen.
3: Ja, dat is...
0: Hoe het werkt. Of kan jij het vertalen, Hans?
3: Nou, it's quite hard to keep up switching over to Dutch, from Dutch to English.
0: But we try.
3: But we try. Because we have a lot of people listening who are...
1: Non-Dutch speakers.
3: Yeah, they're non-Dutch speakers.
0: Yeah. So this is a bilingual program.
1: Yeah. Exactly.
4: Acoustic roots. They call it rim-blown.
0: Rimblown.
4: Yeah, rimblown.
3: Rimblown.
0: Okay. And where did you meet Aytan Safia, Marianne?
4: Yeah, I was thinking 1 hour ago. we met for
1: the first time.
4: But I think it was in Shu.
1: Yeah, but well, it was like through the music, that's for sure.
4: Yeah.
1: The music has connected us. And then I'm very glad to have Marianne as one of my guests in the recent release, which is the Oud Duet, the idea behind it coming back to the source of the music. And by having Osama, the percussion player, also of No Blues, is like making the core of the music very stable, and from there trying to invite different guest musicians, and Marianne is one of these guests, and I'm very proud to have her in here.
0: Yeah.
1: And this is the idea, guest musician and having Marianne is just beautiful.

Dit is de Concertzender met De Vroege Wereld. We beginnen met de cd Milk and Honey van het Pawnee Trio. Dat trio is gespecialiseerd in de Bulgaarse polyfonie en het staat bekend om de frisse en vernieuwende benadering van de folkloremuziek. Op de cd Milk and Honey hebben ze Nederlandse liedjes laten toonzetten in Bulgaarse klanken door Kai Krijnen. Luistert u naar Milk and Honey van het Pawnee Trio.

U luisterde naar de cd Milk and Honey van het Pawnee Trio. De volgende cd heet Lost in Amsterdam en is van Soulful Spirit. Op deze cd komen Turkse, Indiase en elektronische geluiden samen. De muzikale en culturele tradities zijn samengebracht door de Nederlandse tabla-speler Heiko Dijker en de Turkse oetspeler Mehmet Polat. Luistert u naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit.

U luisterde naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit. De volgende cd is Dama de Blanco van Tango Extremo. Tango is passie en altijd de extreme muziek met vaak binnen een tijdsbestek van 2 of 3 minuten zachte, melodieuze passages die felheid en snerpende actie afwisselen. Op deze cd worden stukken gespeeld van onder andere Sergei Prokofjev, Rob van Kreeveld, Bruno Martino en Richard Galliano. Luistert u nu naar een deel van de cd Dama de Blanco van het Nederlandse ensemble Tango Extremo.

Als laatste luisterde u naar een nummer El Payaso Perdido van de cd Dama de Blanco van Tango Extremo. Dit was De Vroege Wereld met wereldmuziek voor de vroege ochtend. Voor meer informatie kijkt u op concertzender.nl. Samenstelling Kobe Evans.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij weer een nieuwe aflevering van Acoustic Roots voor de tweede keer vanuit de Pieternel. En die hoort bij de Pieterskerk in Utrecht. Vanavond te gast, en daar zijn we heel erg trots op. We joegen al een tijdje achter hem aan en nu is hij er dan eindelijk met zijn ensemble Göksel Yılmaz.

0: poëtische lyriek, gezongen in het Turks, Arabisch en Koerdisch, staat op de website van het Göksel Yılmaz Ensemble. Een interessante mix die we vanavond ongetwijfeld gaan horen, hoop ik. En Göksel gaat er natuurlijk ook over vertellen, want u weet het, dat is de formule van Acoustic Roots. Maar de muziek staat centraal, dus we gaan nog even luisteren.
1: Oké, we gaan nu een Arabisch nummer spelen voor jullie. Een Arabisch lied uit Libanon. Een liefdeslied die bekend is gemaakt door Fairuz. Voor de kenners, de diva van het Midden-Oosten. En het is een liefdeslied, zoals ik zei. Even kort de tekst vertalen misschien. Binti Shalabiya heet het. Het meisje van Shalabiya. Het meisje van Shalabiya, ze heeft amandelogen. Ik hou van jou uit het diepste van mijn hart. Je bent mijn oogappel. Binti Shalabiya.

Ja, en het volgende nummer, trouwens, dus dit heeft, het lied heeft de Funda gezongen. Funda Yılmaz, de zangeres, ben ik vergeten te zeggen. En nu gaan we een eigen compositie van mij doen, maar op een tekst van een volksdichter uit de 16e eeuw. En hij heette Karaca Oğlan. Karaca Oğlan was een troubadour die in Anatolië met zijn saz op zijn rug rondliep en van dorp naar dorp en zijn liederen en gedichten voordroeg. En het is een beetje een droevig tekst misschien. Het gaat over hoe moeilijk het kan zijn om je geliefde te verliezen. Hey, Allah, beulemolder.

0: Guxel Yilmaz met zijn ensemble. En hij komt nu naar mij toe, naar de tafel, om hier bij mij te komen zitten, om even te komen praten. Want in Acoustic Roots wordt ook gepraat, maar niet te veel natuurlijk. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Funda heb je net genoemd, dat is de zangeres. Wie zit er nog meer in het ensemble?
1: In het ensemble zitten nog meer Anne Bakker op de viool. En Ulaş Aksünger speelt percussie. En Sandor Kem op de contrabas.
0: Een multicultureel gezelschap, zou je kunnen zeggen. Ja. Want wat voor wereldburgers hebben we hier bij elkaar?
1: Nou, ik zal even beginnen bij mezelf. En Funda, de zangeres, is trouwens mijn zusje. wij zijn Arabisch van afkomst. Mijn ouders die komen uit Zuid-Turkije, Antiochië heet de stad. En zij komen uit een Arabisch-Alevitisch minderheid. Dus mijn moedertaal is Arabisch. Het is verwarrend soms, want mensen vragen van... is toch Turkije? Dan ben je toch Turks, maar... dan probeer ik het uit te leggen dat het anders ligt.
0: Ja, ja. Maar ja, je zit met de actualiteit in het achterhoofd... ook in een gebied wat verschrikkelijk in het nieuws is natuurlijk ook. En dat is zeker. Heel ingewikkeld wat er
1: dat is heel ingewikkeld,
0: gebeurt en hoe het in elkaar zit. Ja. Maar je spreekt Arabisch, maar ook Turks dus?
1: Ja, Turks. Ja. Turks beter dan Arabisch, jammer genoeg, maar dat heeft zijn redenen.
0: En de rest van de nationaliteiten in het gezelschap? Ja. Anne is volgens mij puur...
1: Die is puur Hollands.
0: Ja, zeker. Met die blonde krullen.
1: Ja. En Ulaş, die is ook, die heeft ook roots in Turkije. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Ja, oorspronkelijk, hij is daar geboren. Mm. Maar zijn ouders komen uit Oost-Turkije. En hij is ook niet Turks. Hij is van Zazaki afkomst. Dat is een soort Koerdische groepering. Die ietsjes anders zijn dan de Koerden die wij kennen. Het is een andere etniciteit eigenlijk.
0: Zo leer je nog eens wat.
1: Ja, ik dacht dat er rond de 130... verschillende etniciteiten of misschien wel meer in Turkije leven. En de echte Turkse gemeenschap heel klein is. Iets van 20% of zo.
0: Zijn dus eigenlijk echt, ook een combinatie van alles en nog wat. Ja. En dan tot slot.
1: Tot slot, Sandor Kem. Hongaars.
0: Is die, Even een paar keuzes dan in dit multicultureel gezelschap. Voor jou, Turks of Arabisch? Je moet kiezen.
1: Ik moet kiezen, Arabisch.
0: Turks of Koerdisch?
1: Dit is het lastige. Ja, dan ga ik voor Turks.
0: Turkije of Nederland?
1: Geen tussenweg. Nee.
0: Geen tussenweg.
1: Kan ik niet zeggen van geen van beide.
0: Nee. Gemeen, hè?
1: Dat is heel gemeen, ja.
0: Ik heb net meer mensen gedaan die te gast waren in Acoustic Roots. En die hadden het net zo moeilijk als jij. Je hoeft natuurlijk niet te kiezen.
1: Nou, ik heb in mijn muziek is het thema van jezelf nergens verbonden voelen aan een land. Het speelt heel erg in mijn muziek, ook in mijn gevoel. Dus ik kan nooit zeggen, ik voel me Nederlands of Turks, of ik ben van daar of van hier.
0: Dus en je muziek dus ook niet?
1: Muziek ook niet, nee.
0: Hoe zou je jullie muziek omschrijven?
1: Weer een lastige vraag. het is gewoon een mengeling van allerlei muzieksoorten die mij hebben beïnvloed, zeg maar. Zoals jullie hebben gehoord, spelen we ook traditionele nummers. Maar ook eigen gecomponeerde nummers die dan beïnvloed zijn door allerlei muzieksoorten. Ook traditionele muziek, maar...
0: En hoe ben je daardoor beïnvloed? Waar is jouw liefde voor muziek ontstaan?
1: Mijn liefde voor muziek is ontstaan eigenlijk door mijn ouders. Mijn moeder die zong vroeger. Ja, maar gelukkig niet zo vaak meer. en mijn vader die was een muziekliefhebber. Die had heel veel bandjes en
0: bandjes.
1: Platen, cassettebandjes.
0: Er weet bijna niemand meer wat dat zijn.
1: Nee, cassettebandjes. platen zijn nog ouder eigenlijk, maar heel veel jongeren kennen de platen wel.
0: De platen heeft een enorme revival doorgemaakt tegenwoordig. Ja. Die kennen jongeren
1: wel. Die gaan ook wel langer mee. Hoor. Die bandjes die gaan na een tijd gaan ze stukken.
0: Dus er was veel muziek bij jullie thuis?
1: Heel veel muziek,
0: Dus jullie ouders luisterden naar muziek en jullie dus ook, neem ik aan. En je moeder zong. Speelt die vader ook een instrument?
1: Mijn vader die heeft vroeger heeft hij een poging gedaan tot het spelen van sas. Maar daar is hij niet ver mee gekomen. Maar zijn vader was dan wel heel erg muzikaal. Hij zong en speelde verschillende instrumenten. Hebben we ons laten vertellen, want hij kent zijn vader ook niet. Jammer genoeg. Maar hij was heel muzikaal. En de vader van mijn moeder, mijn opa, die is ook heel muzikaal geweest.
0: Dus je bent geen vreemde, kan je zeggen.
1: Het ligt een beetje zeg maar, in de familie.
0: En vonden je ouders dan ook belangrijk dat jullie iets gingen, een instrument gingen spelen of gingen zingen, zoals Funda?
1: Nou, het was bijna iets wat logisch was, dat je
0: dat
1: met muziek bezig was. Ja. En mijn vader was heel actief in een vereniging, dus daar kwamen we regelmatig waar heel veel muziek werd gemaakt. En er werden lessen gegeven, bijvoorbeeld. Mijn eerste instrument was een sas. Dus daar ben ik mee begonnen.
0: Ja, die bespeelde je hier ook, hè? Beschrijf die even voor de luisteraars hoe die eruit ziet.
1: Hij wordt soms genoemd als een langhalsluit, maar hij heeft eigenlijk niks te maken met een luit. Hij heeft een bolle klankenkast en een hele lange hals. Een dunne lange hals.
0: En dat is de saz.
1: Ja, met drie snaren, maar dan zeg maar versterkt met dubbele snaren, driedubbel. Maar eigenlijk is het een driesnarig instrument.
0: En waarom greep die saz jou juist dan, dat instrument?
1: Nou, dat instrument hoorde ik heel veel thuis. Dus de muziek waar mijn vader naar luisterde, bijna alles werd de saz.
0: Ja, maar daar kan je ook denken van, alweer die saz. Ik neem iets anders.
1: Ja,
0: maar
1: dat kwam wel. Dat kwam later. Dat kwam later toen ik verliefd werd op de klank van de gitaar.
0: Ja, je speelt toch gitaar? Ja. Wat speel je nog meer?
1: Ik speel nog allerlei andere instrumenten. Je hebt verschillende versies van de saz bijvoorbeeld. Je hebt een korthals saz, die speel ik ook. En je hebt een mini saz, piccolo saz kun je bijna zeggen. Die heet Jura, dat speel ik. Klein beetje piano, klein beetje nei, dat is een rietfluit. En een beetje duduk. Not me.

En dan nu nog de agenda. Waar kunnen we ons de komende tijd gaan laven aan de wereldmuziek? Op donderdagavond 23 oktober 2014 geeft de legendarische flamenco-gitarist Tomatito een concert in Paradiso in Amsterdam. De veelzijdige zangeres Mor Kawasi treedt zondagavond 26 oktober 2014 op in de Oosterpoort in Groningen. En in Raza in Utrecht is er op donderdagavond 30 oktober 2014 een dubbel optreden van Dash en het Pawnee Trio. Het Guxel Yilmaz Ensemble is te bewonderen op 5 november in het Chassé Theater. En op 9 november in Amstelveen. En dat is in samenwerking met het Internationaal Danstheater. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat doen we de volgende keer. Als Guxel Yilmaz gewoon nog een keer terugkomt met zijn ensemble. Ja, zegt hij. Als zijn nieuwe cd uit is. Ik zeg dat dit Acoustic Roots was. Een programma van de Concertzender van Hans Meerman, Caroline Claire en Karin van der Boogaard. Kijk voor alle informatie op onze website en van de Concertzender en op onze Facebookpagina. Dat kan ook. En voor alle informatie over Guxel Yilmaz, Guxel, o zonder puntjes, Yilmaz.nl. En dan zeg ik dat we er in november weer zijn met als gast Erik Vaarzon Morel, flamenco-gitarist. En op 30 oktober is het trouwens weer een Acoustic Moods met Charlie Kroijmans. Maar eerst gaan we nog één keer luisteren. Hé, hey, ja, wat jammer, het is alweer afgelopen. Naar het Guxel Yilmaz Ensemble.

De concertzender, dit is Concertzender Live Wereldmuziek. Op 9 november 2019 vond het concert plaats waar veel mensen naar hebben uitgekeken. En het was het dubbelconcert met voor de pauze harpiste Catherine Finch en Cora-speler en zanger Sekou Keita en na de pauze het AK-trio. Vandaag hoort u het gedeelte na de pauze met het AK-trio en dat zijn Sekou Keita Cora, Antonio Forcione gitaar en Adriano Adebale percussie. Het concert vond plaats in een nieuwe kerk in Den Haag. De drie muzikanten komen uit drie verschillende continenten. Sekou Keita komt uit Zuid-Senegal en hij komt uit een familie van griots. Hij leerde de kora spelen van zijn grootvader Djali Kemo Sissoko en won al op zijn 15e een kora-competitie in Dakar. Hij heeft twee briljante cd's gemaakt met de harpiste Catherine Finch. Antonio Forcione komt uit Zuid-Italië. Hij is een virtuose gitarist en heeft verschillende soloalbums op zijn naam staan. En hij speelt zowel Afrikaans, Latin, klassiek als flamenco-stijl. Adriano Adebale komt uit São Paulo. Hij studeerde klassieke composities aan de Universiteit van São Paulo. Hij heeft een aantal soloalbums gemaakt en heeft met verschillende muzikale grootheden gespeeld. Denk aan Bobby McFerrin en Joanna McGregor. Nu dus het AK-trio met als eerste het nummer Joy.

0: Thank you. Alphonse Colli, Baraka. Thank you.
1: Thank you. Adriano De Wale.
2: Sekou Keita.
1: Sekou Keita.
0: Antonio Forcione.
3: U heeft geluisterd naar Concert Zender Live met het concert van het AK-trio van 9 november 2019 in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het optreden vond plaats na de pauze, want voor de pauze traden Catherine Finch en Sekou Keita op en dat deel van het concert zonden wij uit op 7 maart jongstleden. We deden dat om 2 uur 's middags, maar on demand kunt u het op elk moment terugluisteren. Het AK-trio bestaat uit Sekou Keita Kora, Antonio Forcione gitaar en Adriano Adelwale percussie. We hebben nog een beetje tijd over, dus we kunnen u het nummer Uncle Solo laten horen van de CD Joy van het AK-trio. Wilt u meer informatie? Ga naar concertzender.nl. De opname was in handen van Dirk Winkel en Wijnand de Groot deed de productie. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Het is 1950, het begin van de Epoca de Oro. Een ruzie met platenmaatschappij Penarts doet Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Mantasera, besluiten met diverse geïnteresseerde maatschappijen in zee te gaan. U hoorde daarnet op het label Ansonia de Guaracha Se Rompió el Muñeco. Met de komst in 1944 van Bienvenido Granda als zanger en vaste medewerker van het orkest had Sonora Mantasera nu ook een vocaal gezicht. Toen Penart, Pan American Records, in Cuba werd opgericht in 1945, was Sonora Mantasera een van de eerste en belangrijkste orkesten. De eerste opname met Bienvenido als zanger was de Guaracha Dice Mi Gallo.

De verkoop van de platen liep als een trein, niet in het minst door de reguliere radioprogramma's. Het orkest was zo populair dat er aan alle kanten door platenmaatschappijen aan werd getrokken. Zo ook door de rijke eigenaar van Stinson Records. Om juridische problemen van Pennard voor te zijn, werd voor dat merk, Stinson dus, de naam van het orkest veranderd in Tropicabana, een samenvoeging van Tropica Habana, naar een idee van de eerste trompetist Calixto Leiva. Zo horen we nu uit 1948 de bolero Al fin llegaste.

In 6 uur tijd werden zonder eenmaal te herhalen 20 titels opgenomen. En afgelopen werden de muzikanten contant betaald met dikke pakken groene dollarbiljetten. Dat smaakte naar meer. In totaal werden op die manier 60 titels opgenomen. De platen werden hoofdzakelijk in Amerika verkocht. Ook van dit label hoort u nu El Bobo de la Yuca.

De ruzie met Regelio deed Ramon Sabat, de baas van Pen Art, besluiten alle platen van Sonora Matassera uit de winkels te halen. En dat had hij nou niet moeten doen. Regelio hoefde maar met zijn vingers te knippen en andere labels stonden in de rij. Zoals het al eerder genoemde Ansonia. 22 titels werden opgenomen met alleen Bienvenido Granda als zanger. De Quaracha Barbarana was de eerste.

En met plezier laten wij nu een opname horen die in geen enkele discografie van Sonora Mantasera terug te vinden is. We weten dus ook niet de herkomst. Het is een guaracha rumba, rumba rica.

beetje kennen, zullen dan ook weten dat Sico het merk werd waar Sonora Matassera internationale roem mee verwierf. Ook de moderne opnamefaciliteiten van de studio waren heel belangrijk voor de sound van het orkest. Bienvenido Granda was uitstekend in staat een mooie bolero te zingen. Hij raadt u nu echter aan deze plaat niet te draaien, maar wij doen dat natuurlijk toch. No toques ese disco.

Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Mantasera, had vooral in het internationale beleid van Sidney Siegel, de eigenaar van SECO, het meeste vertrouwen. Degene die Sonora Mantasera een

De inhoud van de Guaracha-teksten is over het algemeen zeer luchtig te noemen bij het kinderachtige af. Zoals dit verhaal over de broodbakker die langskomt. Maar ja, het gaat over de muziek. Uit 1951, Pan de Pequito.

De strakheid, de perfectie van het orkest, groeit met het jaar. Een goed voorbeeld van een traditioneel stuk is wel de Non Montuno, Esso Se Hincha.

Uit hetzelfde jaar, 1953, een Kwakmanchaw, waarin een adembenemende rol is weggelegd voor de nooit geëvenaarde timbalenspeler José Rosario Chávez, bijgenaamd Mantesa. Hij kwam al in 1932 bij het orkest en moest in 1956 wegens ziekte stoppen. Een excellent stuk, Que dichos es.

Nog een voorbeeld van de kwaliteiten van Mantessa. In een bolero leek zijn timbalenspel op een computergestuurde wekker. En Bienvenido Granda had de vrijheid om het ongestoord te zingen. Vandaag weet ik meer dan gisteren. Hoy se mas.

Een goed arrangeur in de persoon van Sefarina Ramos, Revesquito genoemd, een timbale solo door Mantessa, twee strakke trompetten die als één klinken en een pianosolo door Ninad Frias. Wat willen we nog meer? Het is 1953. Rico Cuecuenco.

Bienvenido Granda zou 217 plaatopnamen met Sonora Mantasera maken. Meer dan alle andere zangers of zangeressen. Het orkest werd, en wordt nog steeds, veelvuldig geïmiteerd, dus ook de liederen van Bienvenido Granda. U hoort nu achter elkaar een stukje Bolero, Por los Caminos, gezongen door Juan Carlos Coronel, en een bijna exacte kopie van het eerste nummer uit deze uitzending, Se rompió el muñeco. Deze laatste wordt gezongen door La Chola Zenide met het orkest La Nueva Sonora. Beide geheel in stijl van Sonora Mantasera en van de recente datum.

Rosendo Bienvenido Granda Aguilera werd in Cuba geboren op 30 augustus 1915. Hij zong al als achtjarige in de guaguas, de bussen van het openbaar vervoer, om een centavo bij te verdienen. We gaan hem nu horen in Chaito, die zijn hele leven bij het orkest zong. Een bolero ritmico van Cila de Amor.

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen waarom Bienvenido Granda, na 11 jaar als solist te hebben gezongen, plotseling opstapte. Na Daniel Santos in 1947, Celia Cruz in 1950 en de knappe Nelson Pinedo in 1953, werd Bienvenido Granda steeds vaker naar de reservebank verwezen. Bekijk het maar, moet hij hebben gedacht. Zijn laatste platenopname met Sonora Matancera uit 1954, waarin de dubbele betekenis van het woord lengua aan de orde komt. Sujetate la lengua. De volgende maand Daniel Santos en samenstelling van dit programma Henk Braaksma.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots, waarin artiesten live optreden en hun muziek ook toelichten. Vanavond te gast en hij bewees daarmee dat hij inderdaad een meester improvisator is, want dit was natuurlijk niet gepland. Dit bent u niet gewend van Acoustic Roots, zo beginnen wij nooit, maar vanavond beginnen wij wel zo. Want wie hebben wij vanavond te gast? Daar zijn we heel trots op en dat zeg ik elke keer, realiseer ik me nu, maar we zijn ook elke keer heel trots dat onze gasten hier bij ons willen zijn. Vanavond de winnaar van de VPRO Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het terrein van de jazz en de geïmproviseerde muziek, violist, componist Oene van Geel. En hij zei het zelf al menigmaal, ik manifesteer mij als muzikus vooral in groepen. Ik ben niet zozeer een solomuzikus, een leider van een band. En daarom is hij ook nu niet alleen. Hij is hier met het trio The Nordanians.

Goed hè, dat het zo aanstekelijk is dat je mee wil gaan spelen bijna. Dat je hoopte en wilde dat je mee kon spelen en mocht spelen. De Nordeniërs. Een stomende drie-eenheid uit het heetste stadsdeel. En wat komt er dan? Amsterdam-Noord. Altviolist Oene van Geel, gitarist Mark Tuinstra en tabla-snelheidskoning Niti Ranjan Biswas brengen virtuoos vuurwerk op het podium. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat komt regelrecht van hun site. We gaan het hier allemaal beleven. Een heel uur lang in Acoustic Roots, de Nordeniërs.

0: The Nordanians. Mag ik jullie verzoeken mij aan tafel te komen zitten? Oene van Geel kreeg natuurlijk eeuwige roem met het winnen van de Boy Edgar-prijs en een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers. Oene van Geel, hartelijk welkom.
1: Ja.
0: En Mark Tuinstra natuurlijk ook. En Niti Ranjan Biswas natuurlijk ook. Fijn dat jullie er zijn. Wat heb je met het geld gedaan, Oene, van die prijs?
2: Ik heb er onder andere...
3: Goeie vraag.
4: Oene.
2: Yes, Oene. Ik heb er het allerbelangrijkste mee gedaan wat een altviolist kan doen. Dat is namelijk onder andere een heel leuk een nieuw soort tweehandig drumstel van gekocht. Dat heet de Whiz Drum. Door twee Nederlanders bedacht. En ja, dat is ontzettend leuk.
0: Nee, dat wou je graag hebben.
2: En, ja, uiteraard dat soort dingen. En een vijfsnarige viool. Mm-hmm. Heb ik er ook van kunnen
0: Er waren bekomen. Geen voorwaarden aan verbonden wat je ermee moest doen?
2: Nee, zeker niet.
3: Had je het ook mogen beleggen eigenlijk? In onze hedgefondsachtig dingetje. Had je dat ook gemaakt?
2: Ja, ik had het kunnen investeren in deelgemeente Amsterdam-Noord.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En je had misschien je mede-bandleden kunnen trakteren.
2: Ja.
0: Ook niet gedaan? Niet gedaan?
2: Dat doe ik aan de lopende band.
3: Dat doe ik dagelijks.
0: En met het plastiek? Wat heb je daarmee gedaan?
2: Nou, het plastiek is een wisselbeker. Hè? Dus die gaat, ik hoop eigenlijk alweer heel snel door naar de volgende. Want ik ben ondertussen wel heel nieuwsgierig wie degene van 2014 gaat worden.
0: Weten we nog niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, dus jij bent het nog even. Jij bent de laatste winnaar van de Boy Edgar-prijs. Tenminste, de meest recente, laten we het zo zeggen. Nog een stukje uit het juryrapport. Hij onderscheidt zich met een superieure swing, een groot improvisatievermogen, een grondige kennis van de jazzgeschiedenis en een permanente nieuwsgierigheid naar andere muziekgenres, waarmee hij op atypische wijze een voorbeeld stelt binnen de crossover-wereld. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar Mark, vertel jij nou eens waar Oene nou eigenlijk mee bezig is. Als jij dat in je eigen woorden moet zeggen.
3: Waar Oene mee bezig is? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook heel vaak af. Waar is Oene eigenlijk niet mee bezig? Misschien is dat een betere vraag.
0: Hij is druk, hè?
3: Ja, het is een heel druk mannetje. En soms dan moet ik ook even op de rem trappen. Zeg ik van, gast, even pauze. En volgens mij, dat kan hij ook waarderen, denk ik.
0: Ja, is dat zo, Oene?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb je vrienden voor. Ja.
0: Maar je hebt het ook echt nodig dat iemand op de rem trapt, begrijp ik hieruit.
2: Nou, dat leer ik steeds beter zelf, maar dat is ook heel goed dat er nog vrienden zijn die ook zeggen, kom op, nou gaan we even bier drinken.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En Niti, zeg jij dat ook wel eens tegen Oene dan? Nou, even rustig aan.
2: Weet je wie de drukste man van ons is?
0: Oh, is hij dat?
5: Nee. Nee, omdat ik ben een nieuwe vader geworden.
0: Oh.
5: Een beetje druk, maar ja, niet like Oene.
0: Nee.
5: Hij is altijd druk met andere dingen.
3: Ja, maar hoe er altijd mee bezig is gewoon het verzinnen van allerlei leuke dingen. Mm. Dat is het eigenlijk een soort, en dat is een soort continue stroom. Of ook met het schrijven van stukjes of dingetjes. Of dan heb je een ideetje en dan zeg je, nou, ik arrangeer het nog wel eventjes. En dan heb je gewoon, s'avonds heb je alweer een mail van, up, klaar. Weet je, of dan, oh, ik heb weer een nieuw stukje. Oh, ik heb nog een nieuw stukje.
0: Dus dat stroomt ook maar door bij ons.
3: Ja, het is ongelooflijk.
0: Waar haalt hij dat vandaan dan, denk jij, Mark?
3: Ik denk voor een deel wel uit zijn gezinsleven ook, waar hij volgens mij wel heel veel uit put, als ik het goed heb. Uit zijn familie ook, die ook om de hoek woont. Uit Niti en mij natuurlijk. Hè?
2: Het meest.
3: Ja, en van de divine spirit above, denk ik. Hè?
5: What are you talking about?
0: Is dat zo, Oene? Is dat een goede omschrijving van Mark?
2: Nou ja, zeker, ik laat me gewoon door van alles inspireren, maar zeker ook door mijn medemuzikanten, muziek die je overal hoort, maar ook andere kunstuitingen kunnen dat zijn, of andere dingen uit het leven. Ik bedoel, het wordt lente, ik zit heel erg te genieten van alle mooie bomen in bloei ook. En
0: dan kan dat zomaar tot wat leiden?
2: Nou, weet ik niet, in ieder geval totdat ik denk van, wat gaaf dat er is. En maar gewoon, hoe meer je beseft wat voor veel schoonheid er om je heen is, hoe makkelijker je er weer uit kan putten. En dat inspireert mij ook alweer tot het verzinnen van allerlei muziek. Dat vind ik gewoon heel leuk. Waar dan ook, om gewoon weer nieuwe stukjes of ideeën te bedenken.
0: En als ik jullie zo zie samenspelen, snap ik eigenlijk ook waarom jij zelden solo speelt. Want het ziet er zo aanstekelijk en zo geweldig uit hoe jullie samen muziek maken. Doe je dat liever dan alleen?
2: Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met, nou ja, ik hou ook liever een gesprek dan dat ik een monoloog hou. En het kan heel interessant zijn om naar monologen van mensen te luisteren, maar ja, ik vind de gesprekssituatie het meest interessant. Omdat ik ook heel erg nieuwsgierig ben van, ja, waar komt de ander mee? Mm-hmm. En natuurlijk ook van, tot wat inspireert mij dat weer? Maar ook van, hé, maar dat kaatst weer terug naar die ander. Die, ja, dat vind ik absoluut de essentie waarom ik speel, is die communicatie.
0: En vandaaruit dat je ook heel, je speelt in diverse gezelschappen. Dat maakt het denk ik ook wel heel druk. Maar doe je dat ook om gewoon verschillende kanten van jezelf ook te ontwikkelen? Dat je met zoveel verschillende mensen samenspeelt?
2: Ja, ik denk dat geldt voor ons allemaal. Kijk, je bent gewoon gretig naar verhalen en werelden van andere spelers, andere mensen. Mm-hmm. En uiteraard ook is dat werkt ook als een soort voeding voor jezelf. Daar krijg je gewoon inspiratie van en vandaar.
0: Je staat bekend als improvisator. En dat zagen we net meteen ook aan het begin. Mark, doet hij dat vaak? Dat je gewoon 3 minuten voor je een uitzending begint nog even snel iets omgooit en zegt, weet je, we doen het zo.
2: Weet je wie het omgooide? Dat was Nitti.
3: Ja, Nitti gooide het in het geval.
0: Jullie geven steeds Nitti de schuld, hè? Nee, nee, waarom is dat?
2: De schuld? Ja. Dat heeft een hoop goede ideeën.
3: Nee, de inspirator juist.
0: Nitti, had jij dat bedacht? Ben jij zo'n improvisator ook?
5: I think so.
0: Voor de luisteraars, niet die kijkt nu als de vermoorde onschuld. Nee, het is heel jammer dat er geen beeld is bij dit programma.
3: Ik kan hier nog wel iets op zeggen. Mark? Met z'n drieën, weet je, als wij met z'n drieën, eigenlijk is alle gekke ideeën, die vinden wel een plek, zeg maar. Uh-huh. Weet je, en ja, niet die komt dan nu met iets aan van later. Weet je, we hebben net een theatertoertje gedaan en daar zat een openingsdingetje in. En niet die zei de eerste twee woorden, doe open. En ineens zitten we alle die van, oh ja, we zitten aan het begin van een theaterstuk, maar er zit een leuk introotje bij. Ja, dan kan dat gewoon. Weet je, bij ons, ja, al die ideeën, die vinden ze weg wel.
0: Ja, je zei alle ideeën vinden een plek.
3: Alle ideeën, maar gewoon, weet je, ook al heb je een heel gek, idioot idee, we doen het gewoon.
2: En sterker nog, we hebben veel meer ideeën dan dingen die we uitvoeren.
3: Ja, we hebben, ja, ja, het is gewoon geen
0: ja maar
3: tijd
0: dat snap
3: voor.
0: Ik. Er zit maar 24 uur per dag in een dag, dus dat begrijp ik.

Dat was het ensemble Concordo e Tenore van Orusei in polyfone zang uit Sardinië in dit programma Metamorfozen bij de Concertzender. Nu de Sofia-zingers uit Bulgarije. De Sofia-zingers brengen liederen in de traditie van de Bulgaarse polyfonie, die zich bevindt tussen de klassieke en volksmuziek uit Oost-Europese landen. Met antieke, pre-christelijke wortels vertolkt het koor onder andere kerstliederen uit de westerse landen. Dit vrouwenkoor wordt begeleid door de Zairese zanger Rai Lema, percussionist Stojan Jankulov en op keyboard de dirigent van het koor, Ludmila Dimova. Zij is ook verantwoordelijk voor de arrangementen.

Dat waren de Sofia Singers uit Bulgarije onder leiding van Ludmila Dimova. En dan tot slot van dit uur polyfone zang uit Georgië. Het Roustavi Ensemble is een Georgisch volksmuziekensemble dat werd opgericht in 1968. Liederen in polyfone zang en rijke stemmen karakteriseren dit Roustavi koor. Het ensemble doorbreekt etnische grenzen van de regionale stijlen tijdens het uitvoeren van authentieke muziek uit alle delen van Georgië. Ze streven naar het behoud en in sommige gevallen recreëren authentieke stemvoering en vocale timbres. Het Roustavi Ensemble kent het complete scala aan harmonieën die al eerder door andere koren werd gebruikt, maar zij hebben ze vereenvoudigd. Het Roustavi Ensemble. Alle gegevens van dit uur vindt u zoals altijd op onze website concertzender.nl. Bedankt aan programmasamenstelster Kobi Evans.

0: ben gelijk in grond, dat ben ik.
1: Oké, ik wil ook niet weer gaan, maar mijn logo.
2: Dit is de Concertzender. Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. In 1981 vertrok de Amerikaanse muzikus Christopher Roberts naar een van de meest ontoegankelijke gebieden van Papua-Nieuw-Guinea. Hij was net afgestudeerd aan de Juilliard School of Music met 2 masters in contrabas en compositie. En had vervolgens een Fulbright-beurs gekregen voor het documenteren van de traditionele muziekcultuur van de Wop Kaimin, een geïsoleerd levende Papua-stam in het Sterngebergte. Al voor zijn vertrek bedacht Roberts dat zijn onderzoek niet eenzijdig mocht bestaan uit het verzamelen van de lokale traditionele muziek. Geheel volgens het Papua-gebruik van gift en tegengift moest er ook iets van zijn kant komen. Hij besloot daarom bij al zijn bagage ook een contrabas mee te nemen. Gewoon om de dorpsbewoners te verrassen met authentieke westerse muziek. Om precies te zijn met Johann Sebastian Bach. En zodoende klonken er begin jaren 80 in de paalhutten van de Wop Kaimin Papua's in het onherbergzame Sterngebergte regelmatig de etherische klanken van Bach's solo-sonates voor cello. Deze aflevering van Metamorfose is geheel gewijd aan het werk van deze opmerkelijke muzikoloog, muzikant en componist. Zijn verblijf in Nieuw-Guinea inspireerde hem tot het componeren van 5 stukken voor 3 contrabassen, waarin de expressiviteit van de traditionele Wop Kaimin muziek een belangrijke rol speelt. Ze werden door hem speciaal voor de Concertzender uitgezocht en voor gebruik aan ons afgestaan. Hopelijk vergeeft u hem en ook ons de wat mindere geluidskwaliteit van deze unieke documenten. We laten u allereerst 2 van deze minimalistische trio's voor contrabas horen, afgewisseld met originele opnames van Wop Kaimin liederen zoals gemaakt door Roberts tijdens zijn veldwerk.

U luistert naar de trio's voor contrabas van de Amerikaanse componist Christopher Roberts, afgewisseld met door hem gemaakte veldopnames in Papua-Nieuw-Guinea. We begonnen deze uitzending met een voorbeeld van de verbluffende vogelgeluiden waarin de wopkamien meester zijn en die een belangrijke inspiratiebron vormden voor het eerste stuk van Roberts getiteld Hornbill. Daarna hoorde u zijn compositie Kon Burunema en een drietal traditionele Papua-liederen. Het meest opmerkelijke van de expeditie van Roberts was misschien nog wel het instrument dat hij voor dit doel naar dit afgelegen gebied had meegesleept. Deze contrabas had hij kort voor vertrek voor $100 aangeschaft in een winkel in Los Angeles. En voor dat luttele bedrag was hij eigenaar geworden van iets unieks, namelijk de bas die Jack Lemmon bespeelde in de klassieke Billy Wilder's comedy Some Like It Hot met Tony Curtis en Marilyn Monroe. De kogelgaten die er voor de maffia-scène in deze film in waren aangebracht, vulde Roberts met stopverf. En zo kwam het dat een Amerikaanse muzikoloog hoog in de bergen van Nieuw-Guinea voor enkele zeer schaars geklede Papua's Bach's cellosonates speelde op de beroemde contrabas uit Some Like It Hot. Het moet een verbluffende confrontatie zijn geweest, waarvan jammer genoeg geen filmopnames bestaan. Maar er bestaat voor deze scène gelukkig wel een foto en die kunt u vinden op onze website www.concertzender.nl. U gaat nu luisteren naar de andere drie trio's voor contrabas van Christopher Roberts, getiteld Around the Hearth, Flying en Mesto. Ze worden wederom afgewisseld met originele opnames van Wopkamien-liederen en vogelimitaties.

Deze aflevering van Orient Express werd samengesteld door Kobe Evans. De speellijst kunt u vinden in de programmagids van

In deze aflevering zo aan het einde van 2013 een terugblik op het afgelopen jaar. Een spannend jaar, omdat wij, Hans Meerman, Carolien Claire en ik dit jaar met Acoustic Roots zijn gestart bij de Concertzender. Een wereldmuziekprogramma waarin artiesten live bij ons komen spelen in onze tot huiskamer omgetoverde burelen. En komen vertellen over hun muziek en de achtergrond daarvan. We laten de 6 artiesten horen die we vanaf juni hier mochten ontvangen. Het spits werd in juni afgebeten door Haitham Safia, een druk baasje. Hij is frontman van de band No Blues, oprichter van een bijna klassiek te noemen eigen kwartet. En hij heeft net een nieuwe cd uit, Oudouet, met 6 nieuwe solocomposities voor de oud. Maar hij speelt daarop ook samen met de Soedanese percussionist Osama Meliji. En Haitham zingt ook, hoewel hij vindt dat hij niet primair een zanger is. Luister naar Ana La Habibi.

Haitham Safia, Marianne Noordink en Osama Meligi speelden en Haitham zong ook Ana La Habibi. En hoewel hij vindt dat hij geen zanger is, klonk dat toch prima. Ook horen we nu van de cd Oudouet Tadarop.

Hierna werd het gezelschap nog aangevuld met hoboïste Hanneke Ramselaar, die ook meespeelt in Haitham Safia's kwartet. Van de cd Promises en tot besluit van de allereerste Acoustic Roots hoorden we Having Fun. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Op 19 juli waren Fred Pieck, Bert Ridderbos en Linde Nijland te gast. Linde Nijland, die ook te horen is in onze Acoustic Roots Tune. Fred Pieck, oud Fungus, oud Amazing Stroopwafels, is een bijzondere samenwerking aangegaan met Bert en Linde. Luisteren hoe ze samen klinken in het oude vertrouwde Oude Maasweg.

Tot hun grote geluk hebben Fred Peak en Linde Nijland allebei een keer mogen optreden met de grote Britse folkheld Richard Thompson, idool ook van technicus Hans Meerman. Ze zingen van hem het nummer Down Where the Drunkards Roll.

En dat de stemming er goed in zat, hoort u aan het einde van de tweede aflevering van Acoustic Roots. Ja, u hoort het, ze hebben ambitieuze plannen, dus hou ze in de gaten waar ze wanneer te zien en te horen zijn. Fred Pieck, het folk-icoon van Fungus. Ik kan het niet genoeg zeggen, Fred. En de Amazing Stroopwafels en Linde Nijland en Bert Ridderbos. En op de achtergrond, u hoort op de achtergrond, al een aanloop naar het slotnummer. En dat moet u kennen, dat heeft iets te maken met die baarden. Ja,

In augustus was een vrouw te gast van wie we nog veel gaan horen. Ze heeft een Belgische vader en een Namibische moeder. En haar cd staat op uitkomen, Shishani. Ze wil niet louter leuke liedjes zingen, maar heeft ook een boodschap, zoals in Minority.

Mefa van Voodoo Game, een groep uit Togo en uit Frankrijk. De zanger van de band heet Pieter Solo, gitarist, die heel sterk beïnvloed is door onder andere door James Brown, de koning van de funk. Maar hij put ook inspiratie uit Ethiopische muziek, zoals je net hoorde. Bijzonder swingende groep die ik onlangs aan het werk zag. En ik verwacht heel veel van deze band, Voodoo Game. Goed, van Voodoo Game gaan we door naar een grote legende uit de Malinese muziek. En zijn naam moet met respect uitgesproken worden. Kassemadi Diabaté.

Simbo van Kassamadi Diabaté, een van de beroemdste zangers van Mali. Hij is al meer dan 50 jaar actief en in zijn jeugd zat hij in bands als Nationaal Badema en Las Maravillas du Mali. Hij is al jaren op de solotour, zingt net zo mooi als Salif Keita, maar is niet zo beroemd geworden. Maar op zijn laatste cd bewijst Kassamadi Diabaté dat hij toch wel tot de hele grote zangers van Mali hoort. Deze cd heet Kirike en je hoorde daar zojuist een nummer van. Helemaal traditioneel met kora, balafoon, ngoni. Echt een hele mooie cd. Zeker als je liefhebber bent van traditionele Malinese muziek, moet je Kassamadi beluisteren. Goed, Mali hebben we gehad. We gaan weer terug naar de jonge zangeres Elida Almeida van de Kaapverdische Eilanden.

Mar Sagrado van de jonge Kaapverdische zangeres Elida Almeida. En een gedeelte van de teksten is gebaseerd op haar eigen leven. Ze heeft nogal een moeilijke jeugd gehad en daar zingt ze ook over op haar cd. Er staan behalve hele vrolijke liedjes ook liedjes zoals wat je net hoorde. Een typische Kaapverdische morna, wat bedroefder, wat melancholieker. Maar alles bij elkaar een hele mooie cd en die heet Ora Doci Ora Margos. Kaapverdië gaan we verlaten en we zijn 3 kwartier later per vliegtuig landen we aan in Dakar. En daar woont Sheikh Lowe.

Balbaloo van zanger Shaik Lowe. En dat staat op zijn nieuwste cd en die heet ook Balbaloo. En de trompetist die je in dit nummer hoorde is Ibrahim Malouf uit Libanon. Woont tegenwoordig in Frankrijk en een beroemde jazz trompetist op dit moment. Hij wordt overal voor gevraagd en ook dus voor de nieuwe cd van Shaik Lowe uit Senegal. En van Senegal is het niet zo heel ver en dan kom je in Mali en in de hoofdstad Bamako woont Ben Szabo.

Mali Toon van zanger-gitarist Ben Zabo uit Mali. Hij is een nieuwe ster aan het oneindige Malinese firmament, waar ieder jaar wel weer een nieuwe groep of artiest ontdekt wordt. En hoewel hij al een tijdje bezig is, begint hij nu pas hier ook in het Westen bekend te worden. En de verwachtingen zijn hoog gespannen voor deze jonge zanger-gitarist uit Bamako, Ben Zabo. En van Bamako is het niet zo heel ver. En dan beland je weer in Togo. En daar komt de groep Voodoo Game vandaan.

Wrong Road van de groep Voodoo Game uit Togo en Frankrijk. De tijd is alweer omgevlogen. Dit was het programma Mariama. Samenstelling en presentatie Bas Springer en techniek Dirk Winkel. We ronden af met een nummer van de laatste cd van Sheik Lo. De cd heet Balbalou en het nummer heet Bamba.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Metamorfozen. De 44e editie, begin augustus van dit jaar, van het festival Interceltique in de Bretonse havenplaats Lorient, was een groot succes. Meer dan 750.000 bezoekers kwamen af op de tientallen officiële concerten en de vele informele optredens door het hele stadscentrum. Op de terrasjes at men oesters, andouille à l'ancienne of een galette à la Bretonne. Natuurlijk weggespoeld met witte wijn of lokale cider. Een bijzonder ontspannen soort van genieten dus. Luisterend naar Keltische muziek uit alle windstreken. Nou ja, Keltische muziek. Het meest kenmerken van Lorient is misschien wel de uiterst ontspannen manier van omgaan met het centrale thema van het festival. Het fantastische concert van sitarspeelster Anoushka Shankar bijvoorbeeld had met Keltisch helemaal niets te maken. Dus werd ze het festivalprogramma binnengeloodst onder het kopje Het Universum van de Barden. Een uiterst ingenieuze vondst die het in de toekomst mogelijk maakt vrijwel iedere wereldartiest onder een Keltische banier te laten optreden. Zelfs Frank Sinatra had in deze ruime jas gepast. Maar goed, Ierland stond op deze aflevering van Lorient centraal. En we openen deze metamorfose dan ook met een Ierse groep. Dat zal u misschien niet zijn opgevallen, want hun muziek klonk verdacht Zuid-Amerikaans. Dat klopt, want de groep Los Paddies de Las Pampas ontstond in 2012 uit een toevallige ontmoeting tussen muzikanten uit het Ierse County Clare en een groep muzici uit Buenos Aires, van Ierse afkomst. En dus, geheel in de geest van het festival Interceltique, hoort u het komende uur een vrolijke verzameling van muziek met soms duidelijk en soms zeer rekbare Keltische wortels.

Dat waren enkele reels van de fluitiste Kirsten Allstaff, die op de terrasjes van het festival Fringe optrad met traditionele muziek uit haar geboorteland Schotland en haar nieuwe thuisland Ierland. We blijven nog even traditioneel Keltisch met de beroemde Ierse groep Derwish. Hun optreden in de Espace Maritime was een groot succes. Een hal met meer dan 3000 mensen is natuurlijk minder intiem dan een zaaltje van een Ierse pub. Maar het meeslepende enthousiasme van zangeres Katie Jordan kon de ruimte gemakkelijk aan. Veel van de nummers kwamen van de meest recente cd van Derwish, The Thrush in the Storm. We laten 4 nummers horen. Baba Conroy, The Lover's Token, Handsome Polly O en Snoring Billy. Zoals altijd kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

Dat was Dawar Imta Al-Hawa, uitgevoerd door de zanger Lotfi Bouchnak. We vervolgen deze Orient Express met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko, met een tweetal composities op de oud, gespeeld door Salim bin Ali Al-Makrashi. En hij speelt twee taksims, in de modi Makam Nahawand en Makam Samaa.

U hoorde twee composities op de oud, gespeeld door Salim bin Ali al-Makrashi. We vervolgen deze uitzending met twee vocale stukken door wederom de zangeres Aisha Redouane en begeleiders.

Tot slot van deze uitzending. Met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko kunt u luisteren naar Saïd Chaïbri met 3 vertolkingen op de Arabische luit de oud. De opnames werden gemaakt op het 10e Internationale Luitfestival van Tetouan.

En dit was het programma Orient Express. Vandaag met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Taita Inti, oftewel Virgin of the Sun God. Het is een wonder, een Peruaanse sopraan met een bijna 5 octaven stembereik en een zeer exotisch uiterlijk veroverd in 1950 de wereld. Letterlijk. Want de platen worden zonder enige promotie over de hele wereld talloze malen per dag op de radio gedraaid. Ook de achterkant van deze 78-toerenplaat ligt er niet om. Met het orkest van Lex Bax

de werkelijk baarlijke nonsens die over haar worden verteld, als zou het om een New Yorks meisje gaan dat in werkelijkheid Amy Camus heette. Dit zou werkelijk in deze tijd van internet, Facebook en Twitter geen enkele kans maken. We weten nu dat het om de op 13 september 1922 in Peru geboren Zoila Augusta Imperatriz Yavari del Castillo gaat. En ze is inderdaad een late afstammeling van de laatste Inca-keizer Atahualpa. Maar dat laatste zal ongetwijfeld geen invloed hebben gehad op haar bijzondere stem. Een jaar later, in mei 1951, acteert ze in een musical onder de titel Flywheelie op Broadway en het lied is Birds.

Deze Birds zou later ook als titel Chunko worden opgenomen en een vaste plaats in haar repertoire krijgen. Een van de sprookjes die over haar de ronde doen was dat deze opnamen tot stand kwamen door technische trucs in de studio. De samensteller van dit programma, Henk Braaksma, zat als 17-jarige op de eerste rij in het Concertgebouw van Amsterdam en hij zag Ima Sumac staande voor één microfoon al deze trucs uithalen. Tot slot van het concert gaf ze nog een heuse opera-aria ten beste, hetgeen haar een staande ovatie opleverde. Nayala's Lament komt uit dezelfde musical.

Het is eigenlijk best vreemd dat haar doorbraak zo lang op zich liet wachten. Want al in 1943 maakte ze in Argentinië verschillende platen met de bekendste Peruaanse volksmelodieën. En ze deed dat met haar Inca Taki trio, waarvan Moisés Vivanco, waarmee ze in 1942 trouwde, deel uitmaakte. U hoort nu drie opnamen. El Picaflor, oftewel de Hummingbird, La Benita en Amor Indio. In dit laatste nummer hoort u al iets van haar bijzondere stembereik.

In 1947 gaan ze naar New York. Enkele jaren optredens in diverse clubs doen voorlopig nog niks. Totdat in 1950 een Capitol platenmanager haar ziet en vooral hoort. Hij geeft ze een contract, maar eist dat de lieder worden herschreven voor groot orkest. Het toen al zeer gerenommeerde orkest van Lex Baxter geeft het gewenste resultaat en wereldwijde bekendheid was het gevolg. Er komt een tweede 25 centimeter LP met weer 8 titels. Hiervan hoort u nu Soray Sorita en Cuyahy.

Sommige losse 78 toerenplaten komen niet op een LP terecht, maar zijn zeker niet de minste. U hoort twee internationaal populaire titels, Babalu en Wimoe.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eurit en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. De LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eurit, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœur, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eurit.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

Ronan Sicard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kik van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sicard. Patrick Molard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Molard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Querts en Penous Koen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Molard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men allant sur la lande.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze discover hoort u een opname van de cd Niel Dalier Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.